0: Run.
1: I'm gonna show you how great
2: I am. Jeff got flow. Ja, hoe vervolgt hij een trui? Want rap won't it. You're all droog. You can do it. Give up.

0: Dankjewel.
1: Oké, goed Maricon. Dan gaan we af. Maricon heisst zo veel wie Ferge Schwuchtel op Spanisch. Dat heisst, je kunt het luid zeggen. Zeg maar Maricon. Maricon! Luid, mensen, kom maar.